0: Demeyre van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
1: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien uit de zaal, in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
4: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
5: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
6: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. We hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
7: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat we dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
0: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
9: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
10: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
11: Dat is onder meer met een vuurwerk?
10: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
11: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
10: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
11: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
10: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrijgemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theater, muziek en comedy.
12: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
14: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
16: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
17: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
11: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
17: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
18: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
11: Ook in de winter.
18: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
11: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
18: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
11: Wat is het alternatief?
18: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
11: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
18: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
19: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
20: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
1: Wel, men is vorig jaar de test gedaan. lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
12: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijn.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
3: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om het collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
11: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
3: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
11: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
3: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Natasja Waldman.
22: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
23: Ik ben Joke Doodlewoman.
24: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
12: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
10: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
11: Dat is onder meer met een vuurwerk?
10: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
11: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
10: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
11: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
10: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
12: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. Rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook twee fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
5: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
20: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
6: En daarom

0: activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
0: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreekse verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
6: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Rani van Landegem.
8: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
9: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
1: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
9: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
1: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
9: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In de Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduine. Het bevat activiteiten

0: Reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
1: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
0: Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
4: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
5: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken. Wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
6: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het nieuwe programma van De Grote Post werd voorgesteld. Anne Pauls van De Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
9: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in De Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
8: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
9: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
8: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
9: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in De Grote Post aan de ticketbalie.
0: Bedankt voor het gesprek, Anne Pauls van De Grote Post.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats.
10: Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
11: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
8: Dat is onder meer met een vuurwerk?
11: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
8: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
11: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
8: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
11: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theater, muziek en comedy.
10: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
13: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Servaas Buisgaard.
15: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
16: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat we dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
8: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
16: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
3: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
8: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
3: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
14: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
17: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
18: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
1: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
10: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
19: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
8: Ook in de winter.
19: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
8: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
19: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
8: Wat is het alternatief?
19: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
8: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
19: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk de Grauwe.
21: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
22: Ik ben Nancy Bourquani.
23: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Noordzee Regio Nieuws.
24: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
25: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
8: Dat is onder meer met een vuurwerk?
25: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
8: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
25: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
8: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
25: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
24: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
0: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
4: We hebben eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf-Beulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
5: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
9: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
6: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
9: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
6: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
9: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
27: Ik ben Gael Bouzin.
28: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
29: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
6: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
29: Ja, klopt. Eigenlijk het vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
24: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
1: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
24: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
29: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
3: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
12: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
13: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
8: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
13: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
8: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
13: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
24: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
25: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
8: Dat is onder meer met een vuurwerk?
25: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
8: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
25: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
8: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
25: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
24: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Glenn Dangro.
14: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Antri Dumaree.
16: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann-Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
17: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek. Waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
8: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
17: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Sylvia van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
8: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
17: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
24: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post. Nieuws en info. Nieuws en info aan de
0: kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
24: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
18: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
8: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
18: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
20: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
21: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
22: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat ook helemaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
1: Wel, we hebben dus vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
24: Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
29: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
8: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
29: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Simon Buijsen.
6: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
9: Ik ben Jean-Marie Barra.
11: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
24: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
25: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
8: Dat is onder meer met een vuurwerk?
25: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
8: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
25: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
8: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
25: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
24: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die vier keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook twee fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
3: klopt. De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
9: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
12: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dag zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
8: Ook in de winter.
12: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
8: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
12: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
8: Wat is het alternatief?
12: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
8: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
12: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Sensor.
13: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
24: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Charlotte Verkeijn.
16: Hi, I am Dusan Djordjevic.
26: Ik ben Danik Menne.
27: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
28: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
30: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
8: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
30: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
8: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
30: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduine. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
2: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
4: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
5: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
6: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan? Mail ons op info@radionoordzee105.be.

0: Daar ging het op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
1: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
0: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijdsonderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduine. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
5: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Nou, we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
7: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
8: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
9: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve processie door de straten van het centrum.

0: van Gestel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
4: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
2: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
1: Dat is onder meer met een vuurwerk?
2: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
1: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
2: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
1: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
2: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.

0: Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook twee fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
7: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
0: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
7: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
0: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
7: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
8: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum De Boeien in de Kerkstraat van 2 tot 5.30 uur vanavond. En tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
9: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
0: Wanneer start

0: starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
1: Ah, wel, alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
0: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
1: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
2: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Breden. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
5: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien, waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
6: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie- en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
7: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor, Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
8: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
0: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
10: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
12: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
14: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
14: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
0: Dat is onder meer met een vuurwerk?
14: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
0: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
14: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
14: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
2: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinnetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
16: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
7: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
5: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken. Temperaturen tussen 26 en 28 graden. Aan de kust is er een zwakke noordwestelijke wind die voor wat verkoeling zorgt. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen tot 27 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,6 graden en het is laagwater deze middag om 14:15.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
10: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
0: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
10: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
18: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
19: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Mark Wazier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
21: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dag zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
0: Ook in de winter.
21: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
0: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
21: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
0: Wat is het alternatief?
21: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
0: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
21: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
2: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar de zee heeft ook bepaalde gevaren. En kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
4: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
5: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
8: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de school van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
7: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
8: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
7: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
8: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
9: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
7: Dat is onder meer met een vuurwerk?
9: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
7: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
9: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
7: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
9: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theater, muziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
11: Ik ben Haris Brataneus.
12: Ik ben Christophe Vermeijden.
13: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
14: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
7: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
14: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreekse verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum De Boeien in de Kerkstraat van 2 tot 5.30 uur vanavond. En tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
4: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
4: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
4: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles. En heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
6: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
7: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Wijlen Camille Versluis.
8: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
10: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
9: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld.
11: Ann-Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
12: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoirestukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoirestuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
11: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
12: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg bijvoorbeeld, in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
11: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
12: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
9: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
16: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
18: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
11: Dat is onder meer met een vuurwerk?
18: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
11: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
18: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
11: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
18: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
9: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
14: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
19: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljart. Maar dan is nu het moment om het wel te doen.
20: Een jaar of vier geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte abraderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Vandaag aan de kust opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken. Temperaturen tussen 26 en 28 graden. Aan de kust is er een zwakke noordwestelijke wind die voor wat verkoeling zorgt. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen tot 27 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,6 graden en het is laagwater deze middag om 14:15.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
22: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste twee weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
3: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
22: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
24: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
25: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar de Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
27: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
27: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
2: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
4: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
5: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
6: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dag zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
7: ook in de winter.
6: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
7: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
6: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
7: Wat is het alternatief?
6: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
7: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
6: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
8: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
7: Dat is onder meer met een vuurwerk?
8: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
7: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
8: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
7: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
8: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
10: Ik ben David Nases.
11: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
12: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
13: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
7: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
13: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
7: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
13: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijdsonderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
14: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
15: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum De Boeien in de Kerkstraat van 2 tot 5.30 uur vanavond. En tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
14: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
16: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
7: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
16: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreekse verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.

0: Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduine. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
1: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
5: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
4: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
5: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
4: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
5: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
7: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
9: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
10: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
4: Dat is onder meer met een vuurwerk?
10: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
4: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
10: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
4: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
10: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrijgemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feest.

0: locatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometers gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
4: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
5: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
6: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken. Temperaturen tussen 26 en 28 graden. Aan de kust is er een zwakke noordwestelijke wind die voor wat verkoeling zorgt. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen tot 27 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,6 graden en het is laagwater deze middag om 14:15.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Anne Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
9: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoirestukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoirestuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
8: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
9: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
8: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
9: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Anne Pauls van de Grote Post.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
11: Ik ben David Nasus.
12: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
13: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
14: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat we dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
8: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
14: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
15: Wel, we hebben dus vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
17: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutleu dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
18: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
19: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4:00. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
11: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
8: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
11: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.

0: Noordzee regionieuws.
1: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
2: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
2: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
2: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
2: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
5: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
6: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dag zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
3: Ook in de winter.
6: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
6: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
3: Wat is het alternatief?
6: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
6: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
8: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum De Boeien in de Kerkstraat van 2 tot 5:30 vanavond. En tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
9: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
3: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
9: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
3: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
9: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijdsonderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
11: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
12: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
13: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduine. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
14: Wel, we hebben dus vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
11: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Simon Buijsen.
16: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
17: Ik ben Jean-Marie Barra.
18: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zee. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
2: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
2: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
2: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
2: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Enschorkerkje, tussen het Enschorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrijgemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
5: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
17: Natuurlijk, ja. De OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken. Temperaturen tussen 26 en 28 graden. Aan de kust is er een zwakke noordwestelijke wind die voor wat verkoeling zorgt. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen tot 27 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,6 graden en het is laagwater deze middag om 14:15.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
19: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
19: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
19: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
8: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
7: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
8: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
7: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
8: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In de Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduine. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
9: Wel, men is vorig jaar een test gedaan.
3: lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
1: Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
10: In de tijd halen we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
11: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Kustaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
12: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
13: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
7: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
13: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
14: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
7: Dat is onder meer met een vuurwerk?
14: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
7: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
14: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
7: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
14: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
7: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
16: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
17: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
18: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
13: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
7: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
13: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Dagklapper.
3: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum De Boeien in de Kerkstraat van 2 tot 5:30 vanavond. En tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
5: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
4: Ook in de winter.
5: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
4: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
5: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
4: Wat is het alternatief?
5: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
4: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
5: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
7: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
8: We hebben een Oostendse kunstenares die doet gedoedeld. Dus kunst maken met doedels, bijvoorbeeld op etalages.
9: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
10: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduine. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
11: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijn.
2: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Stefan Koudenies, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
6: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
4: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
6: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
4: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
6: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijdsonderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
13: Ik ben Haris Bratanus.
14: Ik ben Christophe Vermeire.
15: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
1: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
4: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
13: Dat is onder meer met een vuurwerk?
4: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
13: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
4: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
13: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
4: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks

0: het anders.
1: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de drie gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtenhem.
2: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vandaag aan de kust opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken. Temperaturen tussen 26 en 28 graden. Aan de kust is er een zwakke noordwestelijke wind die voor wat verkoeling zorgt. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen tot 27 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,6 graden en het is laagwater deze middag om 14:15.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
1: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
6: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
1: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
3: Regionieuws.
4: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
8: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
10: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
11: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
6: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
11: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
6: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
11: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduine. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
2: Wel, we hebben dus vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We lanceren vandaag de Marktbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
4: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
5: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad, maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden, hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld.
6: Ann-Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
7: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
6: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
7: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
6: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
7: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
6: Bedankt voor het gesprek, Ann-Pauls van de Grote Post.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
0: Noordzee Regionieuws.
1: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
9: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
6: Dat is onder meer met een vuurwerk?
9: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
6: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
9: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
6: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
9: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinnetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Joris Poret.
11: Ik ben André Durie.
12: Ik ben Kurt Kluis.
13: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
14: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat we dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
6: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
14: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
11: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum De Boeien in de Kerkstraat van 2 tot 5:30 vanavond. En tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
12: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
6: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
12: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
16: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
17: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
2: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
18: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
6: Ook in de winter.
18: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
6: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
18: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
6: Wat is het alternatief?
18: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
6: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
18: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Charlotte Verkeijen.
20: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
21: Ik ben Danik Menne.
22: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
23: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
9: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
6: Dat is onder meer met een vuurwerk?
9: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
6: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
9: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
9: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrijgemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theater, muziek en comedy.
4: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrissen, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
24: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Breden, Oudenburg, Jabeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
25: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vandaag aan de kust opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken. Temperaturen tussen 26 en 28 graden. Aan de kust is er een zwakke noordwestelijke wind die voor wat verkoeling zorgt. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen tot 27 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,6 graden en het is laagwater deze middag om 14:15.
5: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
26: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
6: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
26: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
6: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
26: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijdsonderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
7: Noordzee regionieuws.
4: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
8: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
14: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
14: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
8: Dit is Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
4: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In de Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
2: Wel, we hebben dus vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
15: Je zit in de Nossebelk.
27: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
15: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
27: met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
11: Een coupage van vijf zielen en de jongen.
27: Het Oostends dialect.
11: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
27: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
11: Een breiningsge dunne knijker.
12: Radio Noordzee, kalender.
16: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
12: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
18: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
18: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
18: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles. En heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
19: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
19: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
19: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
19: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrijgemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
16: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B,
4: die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het Vries nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
9: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
21: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Het nieuwe programma van De Grote Post werd voorgesteld. Ann-Pauls van De Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
23: We hebben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in De Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarische repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
6: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
23: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
6: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
23: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in De Grote Post aan de ticketbalie.
4: Bedankt voor het gesprek, Ann-Pauls van De Grote Post.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
24: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
28: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum De Boeien in de Kerkstraat van 2 tot 5.30 uur vanavond. En tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor zevenjarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten en wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste twee weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle zevenjarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
6: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
5: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
8: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
10: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
13: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduine. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
14: Wel, we hebben dus vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
6: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
25: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
6: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert, dat is een beetje de start van de zomer.
25: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest. die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
24: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
11: Ik ben Timmy van Assen.
12: Hallo, I'm Dario Durja.
15: Ik ben Frank Jonbloed.
17: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
24: Noordzee Regio Nieuws.
18: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
19: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
6: Dat is onder meer met een vuurwerk?
19: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
6: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
19: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
6: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
19: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theater, muziek en comedy.
18: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
24: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
27: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
29: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
3: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Vandaag aan de kust opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken. Temperaturen tussen 26 en 28 graden. Aan de kust is er een zwakke noordwestelijke wind die voor wat verkoeling zorgt. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen tot 27 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,6 graden en het is laagwater deze middag om 14:15.
24: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
30: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
6: Ook in de winter.
30: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
6: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
30: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
6: Wat is het alternatief?
30: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
6: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
30: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
22: Dit is Radio Noordzee.
24: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
18: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
24: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Nina Batti.
9: Goeiedag, ik ben Serge Goubij.
11: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
24: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
15: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
6: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
15: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
6: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
15: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijdsonderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek En zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
1: Nieuws en info aan de kust.
4: Thuis aan de kust.
1: Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
18: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde

0: Nummer zijn, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Matthias Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
4: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
5: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
7: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
5: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
7: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
2: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
8: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
5: Dat is onder meer met een vuurwerk?
8: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
5: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
8: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
5: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
8: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort.

0: dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Enschorkerkje, tussen het Enschorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrijgemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
1: Volgens het Vlaamse Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Rani van Landegem.
6: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
9: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
8: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
9: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
8: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
9: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum De Boeien in de Kerkstraat van 2 tot 5.30 uur vanavond. En tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
4: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
3: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
4: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
3: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
4: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
5: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Uitleghem.
7: Ja, er komt een gloednieuw Lago zwemparadijs en ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
8: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
9: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen en vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
10: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
5: Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
3: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
11: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Maxime Dong.
13: Ik ben Brenda Linskens.
14: Ik ben Bart Versleus.
15: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
16: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
16: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
16: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
16: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrijgemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theater, muziek en comedy.
5: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
13: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan vliegen.
17: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
9: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vandaag aan de kust opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken. Temperaturen tussen 26 en 28 graden. Aan de kust is er een zwakke noordwestelijke wind die voor wat verkoeling zorgt. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen tot 27 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,6 graden en het is laagwater deze middag om 14:15.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
11: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
11: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
5: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Matthijven.
14: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
12: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
18: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
3: Ook in de winter.
18: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
18: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
3: Wat is het alternatief?
18: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. We hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
18: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.
19: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
5: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduine. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
10: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
5: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
21: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
22: Gezien dat er zoveel jongeren gekomen zijn, dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
23: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
19: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
1: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
3: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
1: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen. De veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld. En die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
3: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
1: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
19: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
4: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
4: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
4: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
4: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrijgemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theater, muziek en comedy.
5: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Joris Polet.
7: Ik ben André Durie.
8: Ik ben Kurt Kluis.
15: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Dit is Radio Noordzee.
19: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
24: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
24: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
19: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
5: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
25: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum De Boeien in de Kerkstraat van 2 tot 5.30 uur vanavond. En tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
19: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
26: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
26: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
26: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrekerk, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldeplein tot Termen Palace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
7: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
8: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van een 60.000 euro, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
10: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
9: Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
19: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
11: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer Larry Posta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
3: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
11: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
3: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
11: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
9: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Eddy Grison.
17: Ik ben Dina Batti.
27: Goeiedag, ik ben Serge Gobij.
28: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
19: Noordzee Regionieuws.
0: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
12: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
12: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
12: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
12: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
0: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinnetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
16: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
17: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken. Temperaturen tussen 26 en 28 graden. Aan de kust is er een zwakke noordwestelijke wind die voor wat verkoeling zorgt. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen tot 27 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,6 graden en het is laagwater deze middag om 14:15.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
3: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
11: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
19: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Antri Dumaré.
18: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
24: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de 5e keer, Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
24: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gestel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
19: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christopher Meijer van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduine. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
10: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
21: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Den Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
22: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daikin komen werken.
23: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
5: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
19: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
7: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dag zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
3: Ook in de winter.
7: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
7: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
3: Wat is het alternatief?
7: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
7: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
19: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Noordzee regionieuws.
6: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
12: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
12: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
12: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
12: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrijgemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theater, muziek en comedy.
0: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
9: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
13: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
19: Radio Noordzee.

0: directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
1: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
0: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
1: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
0: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
2: Radio Noordzee, elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
3: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
5: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum De Boeien in de Kerkstraat van 2 tot 5:30 vanavond. En tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
6: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
6: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens 1 werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
8: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
9: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
10: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
11: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Basketbalclub

0: Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
1: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
4: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
0: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
4: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
0: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
4: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
8: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
10: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
0: Dat is onder meer met een vuurwerk?
10: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
0: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
10: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
10: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Enschorkerkje, tussen het Enschorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
0: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
11: Oostende en Oostenrijk was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons rood concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de kronoschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
12: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
13: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken. Temperaturen tussen 26 en 28 graden. Aan de kust is er een zwakke noordwestelijke wind die voor wat verkoeling zorgt. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen tot 27 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,6 graden en het is laagwater deze middag om 14:15.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
15: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
14: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
15: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
14: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
15: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Natasja Waldman.
17: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
18: Ik ben Joke Doodlewoman.
19: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
20: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
14: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
20: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduine. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
1: Wel, men is vorig jaar de test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
22: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
23: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
24: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Bredene is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
4: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
14: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg zomert als een beetje de start van de zomer.
4: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
5: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
14: Dat is onder meer met een vuurwerk?
5: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
14: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
5: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
14: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
5: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theater, muziek en comedy.
0: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook twee fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
7: Ik ben Patrick de Vit.
8: Ik ben Philippe Monseweijer.
9: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
14: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
10: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
14: Ook in de winter.
10: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
14: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
10: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
14: Wat is het alternatief?
10: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
14: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
10: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
2: Regionieuws.
0: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Noordzee Dagklapper.
21: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum De Boeien in de Kerkstraat van 2 tot 5.30 uur vanavond. En tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
25: Met een beetje
1: heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerende directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
14: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
1: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
14: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
1: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
12: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
13: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum, het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Afons-Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk-Albert 1 promenade en de Visserskaai.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
1: Wel, men is vorig jaar de test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde. Tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
0: Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijn.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
14: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
4: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben George Keters.
17: Ik ben Caroline de Vriend.
18: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
0: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
5: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
14: Dat is onder meer met een vuurwerk?
5: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
14: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
5: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
14: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
5: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
0: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuide in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
19: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
25: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat wolken. Temperaturen tussen 26 en 28 graden. Aan de kust is er een zwakke noordwestelijke wind die voor wat verkoeling zorgt. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen tot 27 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,6 graden en het is laagwater deze middag om 14:15.
15: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
6: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
14: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
6: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat we in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
14: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
6: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
15: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Kluimskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Willy Sommers.
17: Ik ben Romina van Horen.
20: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
22: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
23: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
14: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
23: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
14: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
23: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
2: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
4: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
5: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
6: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het hele traject en project onze Bredenaars betrekken. De kinderen in de scholen, de Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
8: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
9: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
10: Nieuws en info aan de kust.
0: Noordzee regionieuws.
1: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
11: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
8: Dat is onder meer met een vuurwerk?
11: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
8: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
11: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
8: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
11: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regionieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Natasja Waldman.
12: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
13: Ik ben Joke Doodlewoman.
14: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
15: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
8: Jullie doen dat al voor de 5e keer, Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
15: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Dagklapper.
3: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum De Boeien in de Kerkstraat van 2 tot 5:30 vanavond. En tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
5: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dag zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
4: Ook in de winter.
5: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
4: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
5: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
4: Wat is het alternatief?
5: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
4: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
5: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
7: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
8: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
9: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
10: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld.

0: heimwezenlijk terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
1: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
0: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
1: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
0: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Halemeesch.
4: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Frank Dierkens.
6: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
8: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
1: Dat is onder meer met een vuurwerk?
8: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
1: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
8: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
1: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
8: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
7: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
10: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
11: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goed KVU de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vandaag aan de kust opnieuw een zonnige dag met hier en daar.

0: wat wolken. Temperaturen tussen 26 en 28 graden. Aan de kust is er een zwakke noordwestelijke wind die voor wat verkoeling zorgt. Morgen opnieuw veel zon en temperaturen tot 27 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,6 graden en het is laagwater deze middag om 14:15.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
4: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
6: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
7: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
8: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
7: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
9: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
9: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
9: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Regionaal nieuws en info.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In de Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduine. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
10: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
12: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan we, vliegen.
13: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
14: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
15: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2D2, een herinterpretatie van legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta, met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
3: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
15: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
3: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
15: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de loketenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
0: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
16: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
16: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
16: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
16: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
0: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
18: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Servaas Buisgaard.
20: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
21: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
3: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
21: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Dagklapper.
2: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wegen. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum De Boeien in de Kerkstraat van 2 tot 5.30 uur vanavond. En tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
5: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
4: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
5: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
5: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
7: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
8: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduine. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
9: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
10: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dag zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
4: Ook in de winter.
10: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
4: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
10: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
4: Wat is het alternatief?
10: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
4: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
10: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
11: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
4: Dat is onder meer met een vuurwerk?
11: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
4: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
11: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
4: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
11: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het Vries nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook twee fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk de Grauwe.
12: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
13: Ik ben Nancy Bourquani.
14: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
15: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
4: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
15: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
4: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
15: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
2: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum De Boeien in de Kerkstraat van 2 tot 5:30 vanavond. En tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
4: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
5: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
17: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
18: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
9: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
19: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
4: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
19: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
4: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
19: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
11: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
4: Dat is onder meer met een vuurwerk?
11: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
4: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
11: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
4: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
11: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Etlegem.
25: Ja, hier komt een gloednieuw Lago zwemparadijs en ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
26: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
27: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen en vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We blijven de zon zien vandaag. Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 19 graden. Morgen donderdag veel zon, hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Ook vrijdag wordt een zonnige dag. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater of vloed vanavond om 8 uur.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post. Wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
6: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
4: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
6: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
4: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
6: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
4: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
7: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Mijn naam is Joris Polet.
10: Ik ben André Durie.
12: Ik ben Kurt Kluis.
13: Hallo, ik ben Her Zele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
21: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
4: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
21: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Regionieuws.
7: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van team Bredene is erg scherp. en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduine. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
9: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
2: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
5: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
10: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
12: Vermogensstormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
5: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
4: Jullie doen dat al voor de vijfde keer, Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
5: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
7: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
11: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
4: Dat is onder meer met een vuurwerk?
11: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
4: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
11: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
4: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
11: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
14: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Ik ben Roger Jonker Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
15: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
20: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dag zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
4: Ook in de winter.
20: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
4: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
20: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
4: Wat is het alternatief?
20: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
4: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
20: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
3: Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt drie maandelijks in de brievenbussen van de

0: Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
4: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
3: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
4: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
3: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
4: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen een auto gaat gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
6: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams, op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
7: De eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
9: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
8: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er

0: toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
0: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Anseeuw.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
8: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
7: Dat is onder meer met een vuurwerk?
8: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
7: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
8: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
7: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
8: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theater, muziek en comedy.
7: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
10: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
11: We hebben die Gouden Sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het Kursaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
12: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: We blijven de zon zien vandaag. Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 19 graden. Morgen donderdag veel zon, hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Ook vrijdag wordt een zonnige dag. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater of vloed vanavond om 8 uur.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
13: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
1: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
13: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
1: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
13: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
9: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
8: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
9: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
8: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
9: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
10: Men is vorig jaar de test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
1: Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
11: Hier in de site bij het AZ Oostende.
12: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
13: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En ja, het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar fragmenten uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
14: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
8: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
14: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Regio Nieuws.
1: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
15: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
8: Dat is onder meer met een vuurwerk?
15: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
8: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
15: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
8: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
15: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Enschorkerkje, tussen het Enschorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrijgemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk de Grauwe.
17: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
18: Ik ben Nancy Bourquani.
19: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
20: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
8: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
20: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee Dagklapper.
21: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum De Boeien in de Kerkstraat van 2 tot 5:30 vanavond. En tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
2: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dag zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
4: Ook in de winter.
2: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
4: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
2: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
4: Wat is het alternatief?
2: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
4: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
2: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite, ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
22: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
23: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goochelaar verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduine. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
10: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
24: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
3: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om het collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
4: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
3: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
4: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
3: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
6: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Rani van Landegem.
11: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
24: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
25: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
4: Dat is onder meer met een vuurwerk?
25: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
4: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
25: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
4: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
25: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theater, muziek en comedy.
24: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook twee fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
14: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de Oostende. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn. Dus.
15: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: We blijven de zon zien vandaag. Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 19 graden. Morgen donderdag veel zon, hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Ook vrijdag wordt een zonnige dag. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater of vloed vanavond om 8 uur.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
20: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
8: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
20: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
24: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
17: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
18: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
26: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
27: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
8: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
27: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
8: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
27: Nee, nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
2: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelheim.
4: Ja, er komt een gloednieuw Lago Zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Bredene kan komen.
5: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
6: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het nieuwe programma van De Grote Post werd voorgesteld. Ann-Pauls van De Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
9: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in De Grote Post, waarin we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta, met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
8: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
9: Filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
8: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
9: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
10: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
8: Dat is onder meer met een vuurwerk?
10: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
8: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
10: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
8: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
10: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrijgemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theater, muziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Natasja Waldman.
12: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
13: Ik ben Joke Doodlewoman.
14: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
15: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
8: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
15: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum De Boeien in de Kerkstraat van 2 tot 5.30 uur vanavond. En tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
4: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
4: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
6: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan vliegen.
7: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
8: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
10: Wel, men is vorig jaar de test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
9: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
11: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
3: Ook in de winter.
11: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
11: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
3: Wat is het alternatief?
11: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
11: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre.

0: andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
1: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
0: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
1: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
0: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theater, muziek en comedy.
2: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die 2 woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
5: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
6: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: We blijven de zon zien vandaag. Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 19 graden. Morgen donderdag veel zon, hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Ook vrijdag wordt een zonnige dag. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater of vloed vanavond om 8 uur.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
9: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
1: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
9: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
1: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
9: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.

0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
7: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
8: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In de Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
9: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
11: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
12: Ja, dat is een hartelijke oproep. Een muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
13: We hebben 65 mensen in dienst momenteel. Die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
14: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
7: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
14: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
7: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
14: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
15: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
7: Dat is onder meer met een vuurwerk?
15: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
7: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
15: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
7: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
15: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Enschorkerkje, tussen het Enschorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrijgemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theater, muziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
17: Ik ben Haris Brataneus.
18: Ik ben Christopher Meijer.
19: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het nieuwe programma van De Grote Post werd voorgesteld. Anne Pauls van De Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
20: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in De Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarische repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
7: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
20: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
7: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
20: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in De Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Anne Pauls van De Grote Post.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Dagklapper.
21: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum De Boeien in de Kerkstraat van 2 tot 5:30 uur vanavond. En tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
18: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie zich zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
7: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
18: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
23: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
24: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
25: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel de persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
9: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
23: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
7: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
23: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
7: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerken door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
15: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
7: Dat is onder meer met een vuurwerk?
15: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
7: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
15: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
7: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
15: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
7: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
4: het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
10: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
11: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We blijven de zon zien vandaag. Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 19 graden. Morgen donderdag veel zon, hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Ook vrijdag wordt een zonnige dag. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater of vloed vanavond om 8 uur.
17: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
12: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
7: Ook in de winter.
12: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
7: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
12: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
7: Wat is het alternatief?
12: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
7: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
12: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
17: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
14: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
26: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
27: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee.
6: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
0: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
7: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
0: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
7: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
0: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
17: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
9: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
16: Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis. En we zitten ook met meer dan 35 honden.
19: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder, op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
2: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
7: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
4: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
6: Radio Noordzee.
17: Noordzee Regionieuws.
16: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
3: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
7: Dat is onder meer met een vuurwerk?
3: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
7: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
3: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
7: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
3: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Enschorkerkje, tussen het Enschorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrijgemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
16: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
15: Ik ben Stefan Tange.
20: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
21: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
22: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
23: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
7: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
23: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
7: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
23: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
17: Nieuws en info. Aan de kust, thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
16: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
24: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum De Boeien in de Kerkstraat van 2 tot 5:30 vanavond. En tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
17: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
4: We hebben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
7: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
4: Wel, alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
7: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
4: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de loketenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
16: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
8: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
10: De Harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
11: Alles dan hier regelmatig staan, dus met zelfrok of ten of tander. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue en een kurszaal te krijgen, ik vind dat al een eer.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
16: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
9: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
16: Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
13: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
7: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
13: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
15: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Rani van Landegem.
26: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
16: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
27: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
7: Dat is onder meer met een vuurwerk?
27: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
7: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
27: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
7: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
27: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
16: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden en we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
28: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ai, doe jij dat goed?
29: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
30: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: We blijven de zon zien vandaag. Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 19 graden. Morgen donderdag veel zon, hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Ook vrijdag wordt een zonnige dag. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater of vloed vanavond om 8 uur.
17: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
2: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
7: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
2: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden

0: een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
2: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
5: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag of warme dag zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
4: Ook in de winter.
5: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
4: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
5: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
4: Wat is het alternatief?
5: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
4: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
5: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de

0: kiesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
1: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Oh, dat is nog de Lucilus. In de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gebracht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
4: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
5: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
1: Wanneer dat de blauwe bruggen naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Stefan Koudenies, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
7: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
0: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
7: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. de ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
8: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
7: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
2: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
9: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
10: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
8: Dat is onder meer met een vuurwerk?
10: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
8: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
10: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
8: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
10: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
9: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxime Dong.
12: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versleus.
14: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
15: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
8: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
15: Ja, klopt. Het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
2: Regionieuws.
9: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee Dagklapper.
11: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum De Boeien in de Kerkstraat van 2 tot 5:30 vanavond. En tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
13: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
8: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
13: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga evengoed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
8: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
13: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles. En heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
17: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauwkasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
18: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
19: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 grammetjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In de Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
1: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
9: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
20: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
8: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
20: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar geboxt hebben.
8: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
20: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
9: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
22: Ik ben Timmy van Assen.
23: Hello, I'm Dario Durja.
24: Ik ben Frank Jonbloed.
25: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
9: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
10: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
8: Dat is onder meer met een vuurwerk?
10: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
8: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
10: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
8: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
10: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theater, muziek en comedy.
9: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
3: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
4: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
5: Alles dat we hier regelmatig staan, dus met zelf ook of ten of ander, maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat wel een eer.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: We blijven de zon zien vandaag. Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 19 graden. Morgen donderdag veel zon, hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Ook vrijdag wordt een zonnige dag. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater of vloed vanavond om 8 uur.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
22: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat we dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
8: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
22: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden. in Kluimskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
15: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
8: Jullie doen dat al voor de 5e keer, Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
15: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
9: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
1: Wel, men heeft dus vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
9: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Van nog een keer preutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het Kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
26: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog 3 andere schepenen.
27: Het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
11: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen, later zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
12: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
8: Ook in de winter.
12: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
8: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
12: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
8: Wat is het alternatief?
12: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
8: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
12: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
13: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
9: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
10: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
8: Dat is onder meer met een vuurwerk?
10: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
8: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
10: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
8: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
10: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
9: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Marcel van Tilt.
17: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
18: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
19: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
20: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, in dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de school van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
8: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
20: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen. De veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld. En die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
8: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
20: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
9: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee, dagklapper.
0: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum De Boeien in de Kerkstraat van 2 tot 5.30 uur vanavond. En tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
15: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
8: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
15: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat we AVO Stenden kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
4: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
5: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele Ensoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
21: Wat dat de kroeg en ik en het Pauzesplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
1: Wel, we hebben dus vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
9: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
7: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
8: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
7: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga evengoed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
8: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
7: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles. En heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
22: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
24: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
9: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
25: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
8: Dat is onder meer met een vuurwerk?
25: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
8: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
25: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
8: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
25: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
9: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook twee fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
10: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
11: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: We blijven de zon zien vandaag. Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 19 graden. Morgen donderdag veel zon, hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Ook vrijdag wordt een zonnige dag. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater of vloed vanavond om 8 uur.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Anne Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
12: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
8: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
12: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
8: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
12: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
9: Bedankt voor het gesprek, Anne Pauls van de Grote Post.
6: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
9: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Matthijven.
16: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
17: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
0: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten en wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat we dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
8: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
0: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.

0: Rubriek blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduine. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
1: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
4: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
5: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
8: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
7: Jullie doen dat al voor de 5e keer, Oudenburg Zomert, als een beetje de start van de zomer.
8: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we

0: dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerken door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
4: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
5: Dat is onder meer met een vuurwerk?
4: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
5: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
4: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
5: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
4: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
3: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
7: Ik ben Patrick de Vit.
8: Ik ben Philippe Monseweijer.
9: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
10: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
5: Ook in de winter.
10: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
5: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
10: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
5: Wat is het alternatief?
10: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
5: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
10: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum De Boeien in de Kerkstraat van 2 tot 5.30 uur vanavond. En tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
4: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
3: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
4: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
3: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
4: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijdsonderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
6: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
7: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van oké, het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen we met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
9: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
8: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
10: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Marcel van Tilt.
12: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn de Ruik en de Ridder.
14: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
15: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
15: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
15: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
15: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
8: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook twee fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
17: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
18: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
19: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei je moet iets met Ensor doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: We blijven de zon zien vandaag. Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 19 graden. Morgen donderdag veel zon, hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Ook vrijdag wordt een zonnige dag. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater of vloed vanavond om 8 uur.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
20: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
20: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
20: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles. En heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Willy Sommers.
22: Ik ben Romina van Horen.
23: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
24: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
1: Oh, ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek. Waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
3: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
1: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
3: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
1: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
4: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
2: Radio Noordzee. Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
4: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
9: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
4: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We zien dat vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
6: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woningen.
7: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de Dorpslinde als school.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
15: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
15: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
15: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
10: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldof.
15: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
15: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
15: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
15: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
8: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Ik ben Roger Jonker Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
7: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
7: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Dagklapper.
22: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum De Boeien in de Kerkstraat van 2 tot 5.30 uur vanavond. En tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
25: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
3: ook in de winter.
25: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
25: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
3: Wat is het alternatief?
25: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
25: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We hebben nog heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
13: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
16: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
17: Het is een heel visuele ligging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, 1 kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
18: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
9: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
18: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
9: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
3: Op een heel grote oplage?
9: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
3: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
9: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Simon Buijsen.
19: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
20: Ik ben Jean-Marie Barra.
21: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
18: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
23: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
23: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
23: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
23: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
18: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Oostendse Conférence is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ben hier opgegroeid en er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken en ik wil dat allemaal in comedy brengen.
4: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik, en we willen dat absoluut tegengaan en vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
5: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassen onderwijs op secundair niveau aanbiedt.
6: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: We blijven de zon zien vandaag. Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 19 graden. Morgen donderdag veel zon, hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Ook vrijdag wordt een zonnige dag. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater of vloed vanavond om 8 uur.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
4: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaake, Koga Baulier.
3: Ik ben David Nassus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
8: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
7: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
8: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
7: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
8: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
9: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Oh, dat is nog de Lucillus. En de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
10: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
11: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te

0: B voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
4: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
3: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
4: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
3: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
4: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerken door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
2: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
2: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
2: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
2: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theater, muziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van

0: Birdwatch Bee, die vier keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het Vries nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook twee fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antrie Dumaree.
5: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wand. Nee, en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
8: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
7: Dat is onder meer met een vuurwerk?
8: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
7: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
8: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
9: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum De Boeien in de Kerkstraat van 2 tot 5.30 uur vanavond. En tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
10: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
7: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
10: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest. die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
11: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
12: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
13: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
14: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor cultuur, Vanessa Vents. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
15: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
14: Ook in de winter.
15: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
14: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
15: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
14: Wat is het alternatief?
15: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. We hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
14: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
15: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Simon Buijsen.
17: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
18: Ik ben Jean-Marie Barra.
19: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
8: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
14: Dat is onder meer met een vuurwerk?
8: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
14: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
8: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
14: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
8: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
0: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinnetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
20: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
21: Bijzonder moment, wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: We blijven de zon zien vandaag. Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 19 graden. Morgen donderdag veel zon, hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Ook vrijdag wordt een zonnige dag. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater of vloed vanavond om 8 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
13: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden, waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen, wat er allemaal te doen is in de zomer.
7: Op een heel grote oplage?
13: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
7: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
13: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Simon Buijsen.
17: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
22: Ik ben Jean-Marie Barra.
19: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
14: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
10: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreekse verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
13: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, om Bredene te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
3: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
22: Ze kunnen dat via de website, dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail, dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4:00. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
4: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
14: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
4: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
14: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
4: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
1: Nieuws en info. Aan de kust,
5: thuis aan de kust.
1: Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
0: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
23: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
14: Dat is onder meer met een vuurwerk?
23: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
14: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
23: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
14: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
23: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrijgemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
0: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook twee fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
15: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
24: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann-Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
25: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarische repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
14: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
25: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
14: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
25: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann-Pauls van de Grote Post.
8: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
26: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum De Boeien in de Kerkstraat van 2 tot 5.30 uur vanavond. En tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
14: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
23: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
14: Dat is onder meer met een vuurwerk?
23: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
14: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
23: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
17: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
18: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
19: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum Het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
13: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
10: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
14: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
10: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gestel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
21: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
27: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
28: Ik ben Peter Labes, schrijver.
1: En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
4: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
14: Dat is onder meer met een vuurwerk?
4: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
14: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
4: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
14: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
4: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
3: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
4: Zilverrok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
21: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
22: Het is opvallend dat op de Westerskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinaire lekker product.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: We blijven de zon zien vandaag. Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 19 graden. Morgen donderdag veel zon, hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Ook vrijdag wordt een zonnige dag. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater of vloed vanavond om 8 uur.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
14: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
9: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
11: Ook in de winter.
9: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
14: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
9: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
14: Wat is het alternatief?
9: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. We hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
14: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
9: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
12: Nieuws en info aan de kust.
15: Radio
12: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
25: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Romina van Horen.
27: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
28: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
27: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
13: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden, waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen, wat er allemaal te doen is in de zomer.
14: Op een heel grote oplage?
13: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
14: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
13: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christopher Meijre van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
2: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
4: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
5: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest, genaamd het Pauluskleintje, op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
4: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen

0: Een geluidsarm vuurwerk, weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
1: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
0: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
1: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
0: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
2: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
6: Ik ben Patrick Jansen.
7: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
9: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
1: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
9: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga evengoed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
1: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
9: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum De Boei.

0: In de Kerkstraat van 2 tot 5:30 vanavond. En tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
4: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
3: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
4: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
3: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
4: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
5: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
7: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum La Cour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
8: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
9: Er wordt gespeeld in de Grote Post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
10: Wel, we hebben dus vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
5: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
11: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
11: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
11: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk de Grauwe.
13: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
14: Ik ben Nancy Bourquani.
15: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
11: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
11: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
11: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
11: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theater, muziek en comedy.
5: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
17: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
18: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
19: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: We blijven de zon zien vandaag. Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 19 graden. Morgen donderdag veel zon, hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Ook vrijdag wordt een zonnige dag. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater of vloed vanavond om 8 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
20: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
20: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Björn Anseeuw.
22: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
23: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
24: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
25: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
3: Ook in de winter.
25: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
25: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
3: Wat is het alternatief?
25: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
25: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee regionieuws.
0: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
10: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
6: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens zwerfkattenbeleid op te starten.
7: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
8: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende 2 aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
5: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
10: Wel, men heeft dus vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
3: Op een heel grote oplage?
10: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
3: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
10: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
9: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
9: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
9: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
9: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
5: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het Vries nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook twee fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
15: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
14: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
13: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
13: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee Dagklapper.
2: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum De Boeien in de Kerkstraat van 2 tot 5.30 uur vanavond. En tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
5: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
4: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
5: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat we in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
4: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
5: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
7: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
8: Dus het is de Drieluik en het Toanengebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van team Bredene is erg scherp. en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduine. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
9: Wel, we hebben dus vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het nieuwe programma van De Grote Post werd voorgesteld. Ann-Pauls van De Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
10: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in De Grote Post, waarin we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
4: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
10: Wel, alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
4: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
10: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in De Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann-Pauls van De Grote Post.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
12: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
13: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
14: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
4: Dat is onder meer met een vuurwerk?
14: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
4: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
14: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
4: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
14: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Enschorkerkje, tussen het Enschorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrijgemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theater, muziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
16: Maar zelfs al is dat 1 dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
17: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
18: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
16: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: We blijven de zon zien vandaag. Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 19 graden. Morgen donderdag veel zon, hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Ook vrijdag wordt een zonnige dag. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater of vloed vanavond om 8 uur.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
14: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
4: Dat is onder meer met een vuurwerk?
14: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
4: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
14: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
19: Nieuws en info aan de kust.
20: Thuis aan de kust.
19: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
22: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
23: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
24: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
25: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
4: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
25: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
9: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
15: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
27: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
6: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
4: Ook in de winter.
6: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
4: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
6: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
4: Wat is het alternatief?
6: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
4: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
6: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
14: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
4: Dat is onder meer met een vuurwerk?
14: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
4: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
14: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
4: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
14: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
10: Ik ben Patrick de Vit.
11: Ik ben Philippe Monseweijer.
12: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
9: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
4: Op een heel grote oplage.
9: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te

0: van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
1: Noordzee. Dagklapper.
3: Ook deze zomer organiseert Stad Oostende gratis fietslabelacties op de wijken. Vandaag is dat in het ontmoetingscentrum De Boeien in de Kerkstraat van 2 tot 5:30 vanavond. En tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
4: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
5: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
7: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
8: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende.

0: Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
1: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
5: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
4: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
5: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
4: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
5: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Eddy Grison.
8: Ik ben Dina Batti.
9: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
10: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
11: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
4: Dat is onder meer met een vuurwerk?
11: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
4: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
11: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
4: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
11: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
0: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook twee fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Ten meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
8: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in het mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
12: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
13: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer aan de Paulusfeest te krijgen. En ook niet alleen in het tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: We blijven de zon zien vandaag. Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 19 graden. Morgen donderdag veel zon, hier en daar wat hoge wolkensluiers en temperaturen tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Ook vrijdag wordt een zonnige dag. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,6 graden en het is hoogwater of vloed vanavond om 8 uur.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het nieuwe programma van De Grote Post werd voorgesteld. Ann-Pauls van De Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
14: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in De Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
4: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
14: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
4: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
14: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in De Grote Post aan de ticketbalie.
0: Bedankt voor het gesprek, Ann-Pauls van De Grote Post.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
7: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
1: Dat is onder meer met een vuurwerk?
7: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
1: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
7: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In de Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
8: Wel, we hebben dus vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwanhoek en in de Keijaard.
4: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
9: Die zijn Roxham gevonden langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
10: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dan mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
11: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
13: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
12: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
13: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
7: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
12: Dat is onder meer met een vuurwerk?
7: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
12: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
7: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
12: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
7: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
12: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
17: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dag zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
12: Ook in de winter.
17: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
12: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
17: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
12: Wat is het alternatief?
17: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
12: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
17: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
8: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
12: Op een heel grote oplage?
8: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
12: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
8: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
15: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
2: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
16: En de blonde Betsy en de Betsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
8: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
1: Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
13: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
12: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
13: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
19: Ik ben Haris Brataneus.
20: Ik ben Christophe Vermeijden.
21: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
7: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
12: Dat is onder meer met een vuurwerk?
7: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
12: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
7: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
12: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
7: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
20: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Den Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
22: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
14: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
23: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
12: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
23: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
12: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
23: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann-Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
24: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
12: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
24: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
12: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
24: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann-Pauls van de Grote Post.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduine. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
8: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
4: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
5: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
9: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
12: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
7: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
12: Dat is onder meer met een vuurwerk?
7: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
12: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
7: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
10: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldof.
7: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
12: Dat is onder meer met een vuurwerk?
7: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
12: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
7: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
12: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
7: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theater, muziek en comedy.
10: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
15: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
17: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
18: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
17: Jullie doen dat al voor de vijfde keer, Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
18: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gestel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
16: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
17: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
21: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dag zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
17: Ook in de winter.
21: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
17: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
21: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
17: Wat is het alternatief?
21: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
17: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
21: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
20: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
22: Dus het is de Drieluik en Toane gebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben wij eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello.

0: is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
3: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
2: Op een heel grote oplage?
3: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
2: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
3: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
5: Ik ben Timmy van Assen.
6: Hello, I'm Dario Durda.
7: Ik ben Frank Jonbloed.
8: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
10: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
2: Dat is onder meer met een vuurwerk?
10: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
2: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
10: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
2: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
10: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
9: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
12: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
13: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbaarheid.

0: barruimte in Oostende.
1: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
4: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
5: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
2: Noordzee Regionieuws.
6: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Kluimskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
7: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
4: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
7: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
4: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
7: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
6: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
8: Wel, men is vorig jaar de test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
6: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijn.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
10: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
11: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
12: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
1: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk altijd
13: alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
4: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
13: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Sifjaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
4: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
13: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
6: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
14: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
4: Dat is onder meer met een vuurwerk?
14: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
4: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
14: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
4: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
14: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theater, muziek en comedy.
6: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Tineke van Halemees.
16: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Frank Dierkens.
18: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldhof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
14: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
4: Dat is onder meer met een vuurwerk?
14: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
4: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
14: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
6: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Kluimskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
5: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
4: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
5: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in 2 Oostendse scholen gezeten heeft.
19: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
5: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
20: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christopher Meijer van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduine. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
8: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
6: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
0: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
4: Ook in de winter.
0: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
4: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
0: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
4: Wat is het alternatief?
0: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
4: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
0: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Willy Sommers.
22: Ik ben Romina van Oren.
23: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
24: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
14: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
4: Dat is onder meer met een vuurwerk?
14: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
4: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
14: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
4: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
14: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
6: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. Ik vind dat gewoon fantastisch.
9: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
10: Dus wij weten met KVO Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben en een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
8: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
4: Op een heel grote oplage?
8: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
4: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
8: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
4: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
5: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.

0: Meerdse regionieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
2: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
4: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
5: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
6: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
7: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
8: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
9: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
8: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
9: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
8: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles. En heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Regionieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
10: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
9: Dat is onder meer met een vuurwerk?
10: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
9: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
10: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
9: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
10: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuide in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Joris Polet.
12: Ik ben André Durie.
13: Ik ben Kurt Kluis.
14: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Dit is Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
12: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
9: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
12: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
9: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
12: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
13: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
4: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
4: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
4: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
6: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
7: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
8: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
9: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
10: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
10: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
12: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Rani van Landegem.
14: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
4: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
4: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
4: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
4: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
9: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de Oostende. Dat is een keer iets anders, hè. Moet je altijd de dronkaard zijn, dus...
16: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
17: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dag zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
3: Ook in de winter.
17: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
17: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
3: Wat is het alternatief?
17: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
17: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken

0: Voor de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffinge Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
4: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
3: Op een heel grote oplage?
4: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
3: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
4: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje, maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
2: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
4: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
5: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We hebben

0: werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
1: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
2: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken en is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
0: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
6: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
0: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreekse verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.

0: RMC Regionieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
2: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
2: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
2: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
2: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Joris Polet.
5: Ik ben André Durie.
6: Ik ben Kurt Kluis.
7: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
9: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
9: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
9: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
5: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarische repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
3: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
5: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
3: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
5: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen: Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
10: Ja, dat vind ik wel. Ja, zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
11: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
12: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
13: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
2: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
2: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
2: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
15: Ik ben David Nasus.
16: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
17: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
2: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
2: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
2: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
2: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. Rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook twee fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
18: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
15: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en ik denk dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
19: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
20: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
20: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
21: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
3: Ook in de winter.
21: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
21: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
3: Wat is het alternatief?
21: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
4: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
21: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
7: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
13: Wel, we hebben dus vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
22: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
24: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwam ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
25: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
22: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
13: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
3: Op een heel grote oplage?
13: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
3: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
13: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
22: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
2: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
2: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
2: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
2: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
22: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook twee fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
14: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
26: Dit is Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
20: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
20: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
4: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
3: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
4: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
3: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
4: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En dan naderhand in de grote post nu, hè. Alle jaren is dat veilig een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
6: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
7: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
8: Want met Vredesdansorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldig moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In de Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
9: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
10: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk altijd alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
3: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
10: Wel, alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
3: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
10: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Olivier Vervaake, Koga Baulier.
12: Ik ben David Nasus.
13: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
14: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
15: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
15: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
15: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
15: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrijgemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theater, muziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook twee fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van dit stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
17: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
18: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
19: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
15: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
15: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
15: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
10: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
10: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
20: Nieuws en info aan de kust.
21: Thuis aan de kust.
20: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerken door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
9: Wel, we hebben dus vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
5: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
22: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou drager zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
23: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
24: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd.

0: horen de mogelijkheid voor een bar te doen, ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
1: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen, er is geen airco in voorzien, het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur en we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
0: Wat is het alternatief?
1: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
0: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
1: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
2: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
2: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
2: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
3: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
2: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinnetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
5: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
7: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij.

0: gebeurt in de regio.
1: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
2: Wel, we hebben dus vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel de middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
1: Op een heel grote oplage?
2: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
2: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
4: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
5: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zetten ze in een museum, maar ergens hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouw met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
5: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
7: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
2: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
8: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
1: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
8: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
1: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
8: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
10: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
12: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerken door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
13: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
1: Dat is onder meer met een vuurwerk?
13: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
1: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
13: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
1: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
13: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
4: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
15: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
14: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
16: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurzaal naar de Driegapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
17: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
1: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
17: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
1: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
17: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
4: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
13: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
1: Dat is onder meer met een vuurwerk?
13: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
1: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
13: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
2: Wel, we hebben dus vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied. Dus wij moeten daar allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
19: En die nieuwe netten zijn in aantocht. En voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
20: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het Kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
21: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
5: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
5: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerken door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
6: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
1: Dat is onder meer met een vuurwerk?
6: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
1: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
6: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
1: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
6: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theater, muziek en comedy.
4: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook twee fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
8: Ik ben Patrick de Vit.
22: Ik ben Philippe Monseweijer.
23: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor cultuur, Vanessa Vents. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
24: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
1: Ook in de winter.
24: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
1: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
24: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
1: Wat is het alternatief?
24: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. We hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
1: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
24: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
3: Nieuws en info aan de kust.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
2: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeggen: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
1: Op een heel grote oplage?
2: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
2: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zetten in een museum, ergens hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
5: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
9: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
2: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
10: Dit was de Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
5: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Matthijven.
12: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
14: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
15: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
16: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
1: Dat is onder meer met een vuurwerk?
16: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
1: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
16: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
1: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
16: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrijgemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theater, muziek en comedy.
15: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
26: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
27: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
28: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
6: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
1: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
6: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
1: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
6: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles. En heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het nieuwe programma van De Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van De Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
13: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in De Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
1: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
13: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
1: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
13: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in De Grote Post aan de ticketbalie.
7: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van De Grote Post.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
2: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijn.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok boots te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
17: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
18: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duurde 500 dagen gemaakt.
19: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
20: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
16: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
1: Dat is onder meer met een vuurwerk?
16: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
1: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
16: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
5: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
16: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
1: Dat is onder meer met een vuurwerk?
16: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
1: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
16: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
1: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
16: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
5: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuide in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regionieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
9: Ik ben Timmy van Assen.
10: Hello, I'm Dario Durja.
11: Ik ben Frank Jonbloed.
21: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
22: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Jullie doen dat al voor de 5e keer, Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
22: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer...

0: het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
1: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
0: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
1: Wat is het alternatief?
0: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
1: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
0: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometers gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
4: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
5: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
6: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerken door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
8: Wel, men is vorig jaar de test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook

0: krant neem. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
1: Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
0: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
4: Op een heel grote oplage?
0: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
4: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
0: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje, maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
6: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
7: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
9: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
4: Dat is onder meer met een vuurwerk?
9: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
4: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
9: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
4: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
9: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
11: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
12: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
13: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
4: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
11: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan de Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
14: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
4: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
14: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
4: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
14: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Radio. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
0: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
16: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
17: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
18: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
19: De gemeente Bredene organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
20: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
4: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
20: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
4: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
20: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
9: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
4: Dat is onder meer met een vuurwerk?
9: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
4: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
9: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
4: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
9: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Tineke van Hallemees.
22: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Frank Dierkens.
24: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
9: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
4: Dat is onder meer met een vuurwerk?
9: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
4: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
9: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
5: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
4: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
5: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
7: We staan hier aan het Cursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd, waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
23: Wij kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw, maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
24: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar en de andere 4 harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduine. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
0: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
8: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
4: Ook in de winter.
8: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
4: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
8: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
4: Wat is het alternatief?
8: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. We hebben gezegd van kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
4: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
8: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
9: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
4: Dat is onder meer met een vuurwerk?
9: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
4: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
9: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
4: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
9: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Op Open Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
12: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
14: Culbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
0: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
4: Op een heel grote oplage?
0: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
4: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
0: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt. Kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
4: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
5: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
0: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
5: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
16: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
17: Maar goed, ze hebben het altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
18: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
19: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
4: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
19: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
4: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
19: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
25: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
4: Dat is onder meer met een vuurwerk?
25: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
4: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
25: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
4: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
25: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrijgemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theater, muziek en comedy.
1: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuiden in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
20: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
21: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarische repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
4: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
21: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
4: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
21: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de loketenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach. Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
25: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter begin dit jaar met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
4: Dat is onder meer met een vuurwerk?
25: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
4: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
25: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
8: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
20: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de Strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
0: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
5: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het parkgevoel geeft, waarbij dat dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
4: Jullie doen dat al voor de vijfde keer, Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
5: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bart Tommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Michael van Nie.
10: Hallo, ik ben Louise Carton.
11: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerken door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
25: En ook deze zomer geven we toch wat.

0: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
1: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
2: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuide in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
5: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
6: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
7: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot. Maar wie weet in de toekomst, met de nieuwe legislatuur, dat er daar misschien wel ruimte voor is.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
8: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
0: Ook in de winter.
8: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
0: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
8: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
0: Wat is het alternatief?
8: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. We hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
0: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
8: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vrijdagavond zal de match van de Rode Duivels tegen Spanje ook uitgezonden worden op het festival Ostend Beach.

0: Er is een extra optreden van Average Rob en de bezoekers krijgen gratis bier. De Haan ontvangt van de Vlaamse overheid een subsidie van bijna 100.000 euro voor de aankoop van bijkomende gronden die zullen bebost worden in Klemskerke. De gronden liggen naast de grond die al in 2024 werd gekocht. Door de steun kan De Haan het recent aangelegde bos verder uitbreiden met meer dan 1,4 hectare. De wijkkrant Leffingen Zicht verscheen voor de 50ste keer. Het tijdschrift belandt 3 maandelijks in de brievenbussen van de Leffingenaars. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
4: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
3: Op een heel grote oplage?
4: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
3: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
4: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerken door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Basketbalclub Oostende zal komend seizoen aantreden in de FIBA Europe Cup. Na 10 jaar Champions League blijft BCO Europees basketten. Met dezelfde honger, zo laat de club weten. In De Haan werd een grootschalige reddingsoefening gehouden. Er werden verschillende noodscenario's nagebootst. De strandredders kregen daarbij een centrale rol. De redders moesten de eerste medische zorg toedienen. Er loopt in dat verband een proefproject in Bredene, De Haan en Blankenbergen. Er komt kritiek op de aanpak van de gemeente Bredene in het dossier van de Koninklijke Baan. Die wordt heringericht. In tegenstelling tot De Haan, die inspraak organiseerde, was dat in Bredene niet het geval. Gemeenteraadslid Christophe Vermeire van Team Bredene is erg scherp en zegt dat de burgers en de adviesraden niet werden betrokken en dat het voor Bredene een gemiste kans is. Op de Zeedijk en het Wapenplein in Oostende was er een spontaan concert van bijna 100 strijkers. Het ging om deelnemers aan de strijkersdagen in Oostende. Het publiek waardeerde het optreden met viool, altviool, contrabas en cello. De Middenkust Zomert is een nieuwe krant die op 20.000 exemplaren verdeeld wordt van Westende tot Wenduinen. Het bevat activiteiten, reclame en een wedstrijd, zegt initiatiefnemer Jean-Marie Bolle.
2: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
4: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
5: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
6: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
8: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
9: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: Deze morgen omstreeks 8:30 werd een 78-jarige man uit Middelkerke door een wandelaar aangetroffen in de duinen van Westende. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Het parket van West-Vlaanderen stelde een wetsdokter en het gerechtelijk labo aan om de omstandigheden van het overlijden in Westende te onderzoeken. Toerisme Oostende blijft Mariakerke promoten als familiebadplaats. Samen met de Handelaarsbond werden activiteiten uitgewerkt, waaronder een feest aan het Duinenkerkje. Schepen Nico Geldhof.
10: En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
8: Dat is onder meer met een vuurwerk?
10: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus, maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
8: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
10: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
8: Jullie laten de mensen ook een nieuwe plaats ontdekken op Mariakerke aan het Ensorkerkje.
10: Ja, het is zo dat we een dorpsfeest houden hier binnenkort. Dat is op 9 juli. En we doen dat eigenlijk aan het Ensorkerkje, tussen het Ensorkerkje en de dijk zelf. Dat is verkeersvrij gemaakt. En daar zorgen we eigenlijk voor een feestlocatie waar er ook een optreden is, een feest is met theatermuziek en comedy.
8: Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee verdwijnt de grijze garnaal uit het kustwater. Het vlies stelde meetresultaten voor van Sea-Watch B, die 4 keer per jaar met kruinetten een inventaris maakt. Daaruit blijkt dat er minder garnaal zit en meer pietermannen. Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek nuanceert de conclusies die het vlies nam over garnalen in het kustwater. Volgens het ILVO gebeurden de onderzoeken dicht bij de kust, terwijl blijkt dat er verderop in zee wel nog voldoende garnaal zit. Oudenburg zal vanaf 2027 jaarlijks ODB Awards uitreiken. Het gaat om de reeks nieuwe prijzen in combinatie met cultuur- en sportprijzen. De rederij SeaStar, die actief is in Nieuwpoort, lanceerde nieuwe rondvaarten tussen Nieuwpoort en Diksmuide in de voormiddag. In combinatie met de vaarten zijn er ook 2 fietstochten van 30 en 50 kilometer. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxime Dong.
12: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versleus.
14: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
11: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
13: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
11: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat we in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
13: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
11: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
15: Noordzee-regionieuws.
8: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Bedoeling is een hedendaagse sporthal te combineren met aanvullende sportieve en recreatieve functies die de aantrekkingskracht van Sportpark De Schorre verder versterken. Een belangrijke randvoorwaarde blijft dat de sporthal ter beschikking blijft van de stad en de gebruikers. Geïnteresseerden kunnen voorstellen indienen tot 14 oktober. Nadien zal de stad Oostende eventueel een uitgebreidere marktbevraging doen. Kinderen tot 12 jaar reizen deze zomer gratis met de kusttram als ze in het bezit zijn van een zelfgemaakte strandbloem. De lijn wil kinderen zo op een speelse manier laten kennismaken met de kusttram. In De Haan is André Flahaut-Pouillon overleden. Ze was gemeenteraadslid en de eerste vrouwelijke OCMW-voorzitter. Ze vervulde dat mandaat 24 jaar. De Grote Post stelde het programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor. Ann Pauls.
16: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2.
8: Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
19: Ik ben Gaël Bouzin.
20: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Het nieuwe programma van De Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van De Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
16: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in De Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
13: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
16: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
13: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
16: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
8: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
18: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen en een nieuwe sportzaal bouwen. Sinds deze week kunnen bewoners van woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene genieten van een nieuwe en praktische dienstverlening. Een mobiele boodschappenkar die wekelijks een ronde maakt doorheen het woonzorgcentrum. De mobiele winkelkar laat bewoners toe om op een zelfstandige manier kleine aankopen te doen. Deze week hebben de Middelkerkse gemeentearbeiders nieuwe bloemen geplant rondom het pas geopende kruispunt van de Spermaliestraat. Er werden begonias, geraniums en kannas geplant. Er worden elk jaar in Middelkerken ongeveer 8000 bloemen geplant, vooral in de vroege lente. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
19: Dit is Radio Noordzee.
13: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
10: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
13: Dat is onder meer met een vuurwerk?
10: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
13: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
10: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Is daar een masterplan nodig? Een masterplan om die graven te herstellen?
22: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
23: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
24: Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd, maar het is een unieke plaats om dit te doen.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: AJ Clayton is de nieuwe aanwinst van basketbalclub BC Oostende. De 22-jarige Amerikaan van 2,03 meter speelde vorig seizoen in Zweden. Daar was hij goed voor gemiddeld 15 punten per match. Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 14 oktober. Aan het nieuwe Lago-zwembad in Bredene werden nu ook de buitensportvelden geopend. Het gaat om een multisportterrein, tennisveld en beachvolleybalveld. De sportterreinen aan Lago mogen gratis gebruikt worden. De Middelkerkse wijnbouwer Eddy Durné geeft voortaan rondleidingen in het wijndomein in deelgemeente Wilskerke. Op 2 hectare zijn er 24 amateurwijnbouwers actief. De gemeente Middelkerke coördineert de bezoeken aan het wijndomein. In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux.
25: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
18: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
26: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
13: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
26: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Eddy Grison.
3: Ik ben Dina Batti.
4: Goeiedag, ik ben Serge Gobij.
5: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
18: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Bedoeling is een hedendaagse sporthal te combineren met aanvullende sportieve en recreatieve functies die de aantrekkingskracht van Sportpark De Schorre verder versterken. Een belangrijke randvoorwaarde blijft dat de sporthal ter beschikking blijft van de stad en de gebruikers. Geïnteresseerden kunnen voorstellen indienen tot 14 oktober. Nadien zal de stad Oostende eventueel een uitgebreidere marktbevraging doen. Kinderen tot 12 jaar reizen deze zomer gratis met de kusttram als ze in het bezit zijn van een zelfgemaakte strandbloem. De lijn wil kinderen zo op een speelse manier laten kennismaken met de kusttram. In De Haan is André Flahaut-Pouillon overleden. Ze was gemeenteraadslid en de eerste vrouwelijke OCMW-voorzitter. Ze vervulde dat mandaat 24 jaar. De Grote Post stelde het programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor. Anne Pauls.
16: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoirestukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2.
18: Meer regionieuws over een uur.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Als de Polisfeest een geroepenfoon om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
9: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn, de mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
27: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
28: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
13: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
29: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen, op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
13: Ook in de winter.
29: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
13: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
29: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
13: Wat is het alternatief?
29: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan, want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
13: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
29: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen en een nieuwe sportzaal bouwen. Sinds deze week kunnen bewoners van woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene genieten van een nieuwe en praktische dienstverlening. Een mobiele boodschappenkar die wekelijks een ronde maakt doorheen het woonzorgcentrum. De mobiele winkelkar laat bewoners toe om op een zelfstandige manier kleine aankopen te doen. Deze week hebben de Middelkerkse gemeentearbeiders nieuwe bloemen geplant rondom het pas geopende kruispunt van de Spermaliestraat. Er werden begonias, geraniums en kannas geplant. Er worden elk jaar in Middelkerken ongeveer 8000 bloemen geplant, vooral in de vroege lente. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Hallemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
8: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
7: Op een heel grote oplage?
8: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
7: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
8: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
9: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: AJ Clayton is de nieuwe aanwinst van basketbalclub BC Oostende. De 22-jarige Amerikaan van 2,03 meter speelde vorig seizoen in Zweden. Daar was hij goed voor gemiddeld 15 punten per match. Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 14 oktober. Aan het nieuwe Lago-zwembad in Bredene werden nu ook de buitensportvelden geopend. Het gaat om een multisportterrein, tennisveld en beachvolleybalveld. De sportterreinen aan Lago mogen gratis gebruikt worden. De Middelkerkse wijnbouwer Eddy Durné geeft voortaan rondleidingen in het wijndomein in deelgemeente Wilskerke. Op 2 hectare zijn er 24 amateurwijnbouwers actief. De gemeente Middelkerke coördineert de bezoeken aan het wijndomein. In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. Schepen voor jeugd Sybren Tailleux.
10: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
12: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
13: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
7: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
4: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Bedoeling is een hedendaagse sporthal te combineren met aanvullende sportieve en recreatieve functies die de aantrekkingskracht van Sportpark De Schorre verder versterken. Een belangrijke randvoorwaarde blijft dat de sporthal ter beschikking blijft van de stad en de gebruikers. Geïnteresseerden kunnen voorstellen indienen tot 14 oktober... Nadien zal de stad Oostende eventueel een uitgebreidere marktbevraging doen. Kinderen tot 12 jaar reizen deze zomer gratis met de kusttram als ze in het bezit zijn van een zelfgemaakte strandbloem. De lijn wil kinderen zo op een speelse manier laten kennismaken met de kusttram. In De Haan is André Flahaut-Pouillon overleden. Ze was gemeenteraadslid en de eerste vrouwelijke OCMW-voorzitter. Ze vervulde dat mandaat 24 jaar. De Grote Post stelde het programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor. Ann Pauls.
14: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Mijn naam is Joris Polet.
16: Ik ben André Durie.
17: Ik ben Kurt Kluis.
18: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
16: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
7: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
16: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat we in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
7: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
16: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen en een nieuwe sportzaal bouwen. Sinds deze week kunnen bewoners van woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene genieten van een nieuwe en praktische dienstverlening. Een mobiele boodschappenkar die wekelijks een ronde maakt doorheen het woonzorgcentrum. De mobiele winkelkar laat bewoners toe om op een zelfstandige manier kleine aankopen te doen. Deze week hebben de Middelkerkse gemeentearbeiders nieuwe bloemen geplant rondom het pas geopende kruispunt van de Spermaliestraat. Er werden begonias, geraniums en kannas geplant. Er worden elk jaar in Middelkerken ongeveer 8000 bloemen geplant, vooral in de vroege lente. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann-Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
4: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
3: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
4: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
3: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
4: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann-Pauls van de Grote Post.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
6: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
7: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: AJ Clayton is de nieuwe aanwinst van basketbalclub BC Oostende. De 22-jarige Amerikaan van 2,03 meter speelde vorig seizoen in Zweden. Daar was hij goed voor gemiddeld 15 punten per match. Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 14 oktober. Aan het nieuwe Lago-zwembad in Bredene werden nu ook de buitensportvelden geopend. Het gaat om een multisportterrein, tennisveld en beachvolleybalveld. De sportterreinen aan Lago mogen gratis gebruikt worden. De Middelkerkse wijnbouwer Eddy Durnee geeft voortaan rondleidingen in het wijndomein in deelgemeente Wilskerke. Op 2 hectare zijn er 24 amateurwijnbouwers actief. De gemeente Middelkerke coördineert de bezoeken aan het wijndomein. In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. schepen voor jeugd Sybren Tailleu.
8: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
9: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
3: Dat is onder meer met een vuurwerk?
9: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
3: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
9: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Michael van Ie.
11: Hallo, ik ben Louise Carton.
12: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Bedoeling is een hedendaagse sporthal te combineren met aanvullende sportieve en recreatieve functies die de aantrekkingskracht van Sportpark De Schorre verder versterken. Een belangrijke randvoorwaarde blijft dat de sporthal ter beschikking blijft van de stad en de gebruikers. Geïnteresseerden kunnen voorstellen indienen tot 14 oktober. Nadien zal de stad Oostende eventueel een uitgebreidere marktbevraging doen. Kinderen tot 12 jaar reizen deze zomer gratis met de kusttram als ze in het bezit zijn van een zelfgemaakte strandbloem. De lijn wil kinderen zo op een speelse manier laten kennismaken met de kusttram. In De Haan is André Flahaut-Pouillon overleden. Ze was gemeenteraadslid en de eerste vrouwelijke OCMW-voorzitter. Ze vervulde dat mandaat 24 jaar. De Grote Post stelde het programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor. Ann Pauls.
4: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt.
14: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
15: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
16: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
3: Jullie doen dat al voor de 5e keer, Oudenburg Zomer, dat is een beetje de start van de zomer.
16: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest. die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen en een nieuwe sportzaal bouwen. Sinds deze week kunnen bewoners van woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene genieten van een nieuwe en praktische dienstverlening. Een mobiele boodschappenkar die wekelijks een ronde maakt doorheen het woonzorgcentrum. De mobiele winkelkar laat bewoners toe om op een zelfstandige manier kleine aankopen te doen. Deze week hebben de Middelkerkse gemeentearbeiders nieuwe bloemen geplant rondom het pas geopende kruispunt van de Spermaliestraat. Er werden begonia's, geraniums en kannas geplant. Er worden elk jaar in Middelkerken ongeveer 8000 bloemen geplant, vooral in de vroege lente. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
17: Ik ben Stefan Tange.
18: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
19: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
20: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
21: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dag zoals deze week, de zon zit op de hevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
3: Ook in de winter.
21: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
3: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
21: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
3: Wat is het alternatief?
21: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
3: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
21: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltrico en James Ensor.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: AJ Clayton is de nieuwe aanwinst van basketbalclub BC Oostende. De 22-jarige Amerikaan van 2,03 meter speelde vorig seizoen in Zweden. Daar was hij goed voor gemiddeld 15 punten per match. Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 14 oktober. Aan het nieuwe Lago-zwembad in Bredene werden nu ook de buitensportvelden geopend. Het gaat om een multisportterrein, tennisveld en beachvolleybalveld. De sportterreinen aan Lago mogen gratis gebruikt worden. De Middelkerkse wijnbouwer Eddy Durnee geeft voortaan rondleidingen in het wijndomein in deelgemeente Wilskerke. Op 2 hectare zijn er 24 amateurwijnbouwers actief. De gemeente Middelkerke coördineert de bezoeken aan het wijndomein. In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. Schepen voor jeugd Sybren Taille.
2: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Als de Paulusfeest een geroepenfoon om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
4: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn, de mensen, dan zeggen ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
5: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
6: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruitduwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert...

0: ceremonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U Vraagt, Ik Niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
4: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
3: Op een heel grote oplage?
4: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
3: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
4: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Bedoeling is een hedendaagse sporthal te combineren met aanvullende sportieve en recreatieve functies die de aantrekkingskracht van Sportpark De Schorre verder versterken. Een belangrijke randvoorwaarde blijft dat de sporthal ter beschikking blijft van de stad en de gebruikers. Geïnteresseerden kunnen voorstellen indienen tot 14 oktober. Nadien zal de stad Oostende eventueel een uitgebreidere marktbevraging doen. Kinderen tot 12 jaar reizen deze zomer gratis met de kusttram als ze in het bezit zijn van een zelfgemaakte strandbloem. De lijn wil kinderen zo op een speelse manier laten kennismaken met de kusttram. In De Haan is André Flahaut-Pouillon overleden. Ze was gemeenteraadslid en de eerste vrouwelijke OCMW-voorzitter. Ze vervulde dat mandaat 24 jaar. De Grote Post stelde het programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor. Ann Pauls.
2: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
4: Ik ben Lut van de Kastelen.
5: Ik ben Patrick Jansen.
6: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden.

0: En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
1: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
0: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen en een nieuwe sportzaal bouwen. Sinds deze week kunnen bewoners van woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene genieten van een nieuwe en praktische dienstverlening. Een mobiele boodschappenkar die wekelijks een ronde maakt doorheen het woonzorgcentrum. De mobiele winkelkar laat bewoners toe om op een zelfstandige manier kleine aankopen te doen. Deze week hebben de Middelkerkse gemeentearbeiders nieuwe bloemen geplant rondom het pas geopende kruispunt van de Spermaliestraat. Er werden begonias, geraniums en kannas geplant. Er worden elk jaar in Middelkerken ongeveer 8000 bloemen geplant, vooral in de vroege lente. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
3: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
1: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
3: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat dat er in normale weken niet in zit.
1: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
3: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
5: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Bredene voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
6: Dus het is de Drieluik en Toanengebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben wij eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: AJ Clayton is de nieuwe aanwinst van basketbalclub BC Oostende. De 22-jarige Amerikaan van 2,03 meter speelde vorig seizoen in Zweden. Daar was hij goed voor gemiddeld 15 punten per match. Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 14 oktober. Aan het nieuwe Lago-zwembad in Bredene werden nu ook de buitensportvelden geopend. Het gaat om een multisportterrein, tennisveld en beachvolleybalveld. De sportterreinen aan Lago mogen gratis gebruikt worden. De Middelkerkse wijnbouwer Eddy Durnee geeft voortaan rondleidingen in het wijndomein in deelgemeente Wilskerke. Op 2 hectare zijn er 24 amateurwijnbouwers actief. De gemeente Middelkerke coördineert de bezoeken aan het wijndomein. In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. Schepen voor jeugd Sybren Tailleu.
7: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Anne Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
8: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek. Waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
1: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
8: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
1: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
8: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Eddy Grison.
11: Ik ben Nina Batti.
12: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
13: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Bedoeling is een hedendaagse sporthal te combineren met aanvullende sportieve en recreatieve functies die de aantrekkingskracht van Sportpark De Schorre verder versterken. Een belangrijke randvoorwaarde blijft dat de sporthal ter beschikking blijft van de stad en de gebruikers. Geïnteresseerden kunnen voorstellen indienen tot 14 oktober. Nadien zal de stad Oostende eventueel een uitgebreidere marktbevraging doen. Kinderen tot 12 jaar reizen deze zomer gratis met de kusttram als ze in het bezit zijn van een zelfgemaakte strandbloem. De lijn wil kinderen zo op een speelse manier laten kennismaken met de kusttram. In De Haan is André Flahaut-Pouillon overleden. Ze was gemeenteraadslid en de eerste vrouwelijke OCMW-voorzitter. Ze vervulde dat mandaat 24 jaar. De Grote Post stelde het programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor. Ann Pauls.
8: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
15: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
16: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en ik denk dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
17: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
18: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
1: Dat is onder meer met een vuurwerk?
18: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
1: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
18: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen en een nieuwe sportzaal bouwen. Sinds deze week kunnen bewoners van woonzorgcentrum Jacques Maas in Bretene genieten van een nieuwe en praktische dienstverlening. Een mobiele boodschappenkar die wekelijks een ronde maakt doorheen het woonzorgcentrum. De mobiele winkelkar laat bewoners toe om op een zelfstandige manier kleine aankopen te doen. Deze week hebben de Middelkerkse gemeentearbeiders nieuwe bloemen geplant rondom het pas geopende kruispunt van de Spermaliestraat. Er werden begonias, geraniums en kannas geplant. Er worden elk jaar in Middelkerken ongeveer 8000 bloemen geplant, vooral in de vroege lente. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
11: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Rani van Wandegem.
20: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
21: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft. Waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
1: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert, dat is een beetje de start van de zomer.
21: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: AJ Clayton is de nieuwe aanwinst van basketbalclub BC Oostende. De 22-jarige Amerikaan van 2 meter en 3 speelde vorig seizoen in Zweden. Daar was hij goed voor gemiddeld 15 punten per match. Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 14 oktober. Aan het nieuwe Lago-zwembad in Bredene werden nu ook de buitensportvelden geopend. Het gaat om een multisportterrein, tennisveld en beachvolleybalveld. De sportterreinen aan Lago mogen gratis gebruikt worden. De Middelkerkse wijnbouwer Eddy Durnee geeft voortaan rondleidingen in het wijndomein in deelgemeente Wilskerke. Op 2 hectare zijn er 24 amateurwijnbouwers actief. De gemeente Middelkerke coördineert de bezoeken aan het wijndomein. In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux.
7: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Opend op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
23: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
24: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
25: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
3: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
1: Ook in de winter.
3: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
1: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
3: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
1: Wat is het alternatief?
3: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
1: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
3: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Bedoeling is een hedendaagse sporthal te combineren met aanvullende sportieve en recreatieve functies die de aantrekkingskracht van Sportpark De Schorre verder versterken. Een belangrijke randvoorwaarde blijft dat de sporthal ter beschikking blijft van de stad en de gebruikers. Geïnteresseerden kunnen voorstellen indienen tot 14 oktober. Nadien zal de stad Oostende eventueel een uitgebreidere marktbevraging doen. Kinderen tot 12 jaar reizen deze zomer gratis met de kusttram als ze in het bezit zijn van een zelfgemaakte strandbloem. De lijn wil kinderen zo op een speelse manier laten kennismaken met de kusttram. In De Haan is André Flahaut-Pouillon overleden. Ze was gemeenteraadslid en de eerste vrouwelijke OCMW-voorzitter. Ze vervulde dat mandaat 24 jaar. De Grote Post stelde het programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor. Ann Pauls.
4: We hebben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
6: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Romina van Horen.
12: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
13: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
12: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
26: Wel, men heeft dus vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat dat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
1: Op een heel grote oplage?
26: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
1: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
26: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen en een nieuwe sportzaal bouwen. Sinds deze week kunnen bewoners van woonzorgcentrum Jacques Maas in Bretene genieten van een nieuwe en praktische dienstverlening. Een mobiele boodschappenkar die wekelijks een ronde maakt doorheen het woonzorgcentrum. De mobiele winkelkar laat bewoners toe om op een zelfstandige manier kleine aankopen te doen. Deze week hebben de Middelkerkse gemeentearbeiders nieuwe bloemen geplant rondom het pas geopende kruispunt van de Spermaliestraat. Er werden begonias, geraniums en kannas geplant. Er worden elk jaar in Middelkerken ongeveer 8000 bloemen geplant, vooral in de vroege lente. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
3: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
4: Ja, klopt. Eigenlijk het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een zestigtal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een honderdtal keer per jaar uitgevoerd.
6: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
7: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
8: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
9: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: AJ Clayton is de nieuwe aanwinst van basketbalclub BC Oostende. De 22-jarige Amerikaan van 2,03 meter speelde vorig seizoen in Zweden. Daar was hij goed voor gemiddeld 15 punten per match. Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 14 oktober. Aan het nieuwe Lago-zwembad in Bredene werden nu ook de buitensportvelden geopend. Het gaat om een multisportterrein, tennisveld en beachvolleybalveld. De sportterreinen aan Lago mogen gratis gebruikt worden. De Middelkerkse wijnbouwer Eddy Durnee geeft voortaan rondleidingen in het wijndomein in deelgemeente Wilskerke. Op 2 hectare zijn er 24 amateurwijnbouwers actief. De gemeente Middelkerke coördineert de bezoeken aan het wijndomein. In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. Schepen voor jeugd Sybren Taille.
10: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
11: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
12: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
11: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen. En met Sarah, mijn vriendin, en met de hond ook gewoon wat tijd dat wij in Oostende op ons gemak kunnen zijn, wat er in normale weken niet in zit.
12: U gaat niet op vakantie, op reis, buitenshuis?
11: Nee. En eigenlijk, het is lang geleden dat ik dat nog gedaan heb. Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
14: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Servaas Buisgaard.
16: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Bedoeling is een hedendaagse sporthal te combineren met aanvullende sportieve en recreatieve functies die de aantrekkingskracht van Sportpark De Schorre verder versterken. Een belangrijke randvoorwaarde blijft dat de sporthal ter beschikking blijft van de stad en de gebruikers. Geïnteresseerden kunnen voorstellen indienen tot 14 oktober. Nadien zal de stad Oostende eventueel een uitgebreidere marktbevraging doen. Kinderen tot 12 jaar reizen deze zomer gratis met de kusttram als ze in het bezit zijn van een zelfgemaakte strandbloem. De lijn wil kinderen zo op een speelse manier laten kennismaken met de kusttram. In De Haan is André Flahaut-Pouillon overleden. Ze was gemeenteraadslid en de eerste vrouwelijke OCMW-voorzitter. Ze vervulde dat mandaat 24 jaar. De Grote Post stelde het programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor. Ann Pauls.
17: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Oostends Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ik ben hier opgegroeid en er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken en ik wil dat allemaal in comedy brengen.
4: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik, en we willen dat absoluut tegengaan en vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
19: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
20: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
17: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta, met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
12: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
17: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
12: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
17: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Anne Pauls van de Grote Post.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen en een nieuwe sportzaal bouwen. Sinds deze week kunnen bewoners van woonzorgcentrum Jacques Maas in Bretene genieten van een nieuwe en praktische dienstverlening. Een mobiele boodschappenkar die wekelijks een ronde maakt doorheen het woonzorgcentrum. De mobiele winkelkar laat bewoners toe om op een zelfstandige manier kleine aankopen te doen. Deze week hebben de Middelkerkse gemeentearbeiders nieuwe bloemen geplant rondom het pas geopende kruispunt van de Spermaliestraat. Er werden begonias, geraniums en kannas geplant. Er worden elk jaar in Middelkerken ongeveer 8000 bloemen geplant, vooral in de vroege lente. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk de Grauwe.
21: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
22: Ik ben Nancy Bourquani.
23: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
12: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
24: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
12: Dat is onder meer met een vuurwerk?
24: Dat is het vuurwerk, het een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
12: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
24: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: AJ Clayton is de nieuwe aanwinst van basketbalclub BC Oostende. De 22-jarige Amerikaan van 2,03 meter speelde vorig seizoen in Zweden. Daar was hij goed voor gemiddeld 15 punten per match. Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 14 oktober. Aan het nieuwe Lago-zwembad in Bredene werden nu ook de buitensportvelden geopend. Het gaat om een multisportterrein, tennisveld en beachvolleybalveld. De sportterreinen aan Lago mogen gratis gebruikt worden. De Middelkerkse wijnbouwer Eddy Durnee geeft voortaan rondleidingen in het wijndomein in deelgemeente Wilskerke. Op 2 hectare zijn er 24 amateurwijnbouwers actief. De gemeente Middelkerke coördineert de bezoeken aan het wijndomein. In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu.
10: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
7: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
8: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
4: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abtspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
12: Jullie doen dat al voor de 5e keer. Oudenburg Zomert, dat is een beetje de start van de zomer.
4: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel-Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Bedoeling is een hedendaagse sporthal te combineren met aanvullende sportieve en recreatieve functies die de aantrekkingskracht van Sportpark De Schorre verder versterken. Een belangrijke randvoorwaarde blijft dat de sporthal ter beschikking blijft van de stad en de gebruikers. Geïnteresseerden kunnen voorstellen indienen tot 14 oktober. Nadien zal de stad Oostende eventueel een uitgebreidere marktbevraging doen. Kinderen tot 12 jaar reizen deze zomer gratis met de kusttram als ze in het bezit zijn van een zelfgemaakte strandbloem. De lijn wil kinderen zo op een speelse manier laten kennismaken met de kusttram. In De Haan is André Flahaut-Pouillon overleden. Ze was gemeenteraadslid en de eerste vrouwelijke OCMW-voorzitter. Ze vervulde dat mandaat 24 jaar. De Grote Post stelde het programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor. Anne Pauls.
2: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vents. Wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
7: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag, of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
6: Ook in de winter.
7: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
6: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
7: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
6: Wat is het alternatief?
7: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen nu de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden nu een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
6: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
7: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen en een nieuwe sportzaal bouwen. Sinds deze week kunnen bewoners van woonzorgcentrum Jacquie Maas in Bredene genieten van een nieuwe en praktische dienstverlening. Een mobiele boodschappenkar die wekelijks een ronde maakt doorheen het woonzorgcentrum. De mobiele winkelkar laat bewoners toe om op een zelfstandige manier kleine aankopen te doen. Deze week hebben de Middelkerkse gemeentearbeiders nieuwe bloemen geplant rondom het pas geopende kruispunt van de Spermaliestraat. Er werden begonias, geraniums en kannas geplant. Er worden elk jaar in Middelkerken ongeveer 8000 bloemen geplant, vooral in de vroege lente. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
8: Wel, men is vorig jaar een test gedaan. Lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
6: Op een heel grote oplage?
8: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in.
6: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
8: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
10: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
11: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
12: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren, die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: AJ Clayton is de nieuwe aanwinst van basketbalclub BC Oostende. De 22-jarige Amerikaan van 2,03 meter speelde vorig seizoen in Zweden. Daar was hij goed voor gemiddeld 15 punten per match. Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 14 oktober. Aan het nieuwe Lago-zwembad in Bredene werden nu ook de buitensportvelden geopend. Het gaat om een multisportterrein, tennisveld en beachvolleybalveld. De sportterreinen aan Lago mogen gratis gebruikt worden. De Middelkerkse wijnbouwer Eddy Durnee geeft voortaan rondleidingen in het wijndomein in deelgemeente Wilskerke. Op 2 hectare zijn er 24 amateurwijnbouwers actief. De gemeente Middelkerke coördineert de bezoeken aan het wijndomein. In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. Schepen voor jeugd Sybren Tailleux.
13: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunne. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: In Oudenburg zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
15: Wel, het is eigenlijk zo bij bepaalde hete temperaturen dat er toch zich blauwalgen in de kanalen zich ontwikkelen. Helaas ook op ons grondgebied. Dus zowel in het kanaal Gent-Oostende als het kanaal Plassendalen-Niepoort zijn op beide locaties eigenlijk nu blauwalgen en toch wel vrij veel vastgesteld. Dat betekent dat er niet alleen een captatieverbod is, maar ook een verbod op verschillende activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld onze Big Jump, die eigenlijk net de aandacht op die waterkwaliteit wil vestigen, niet doorgaan op zondag 12 juli. En bovendien is het ook wel iets dat we zeker in de gaten moeten houden, want het onderzoek naar blauwalg staat nog niet volledig op punt, kan zorgen voor huidirritaties en dergelijke meer. Dus wij dienen eigenlijk echt wel een verbod op al die activiteiten daar te laten plaatsvinden. En bovendien raden wij ook iedereen af om in contact te komen met dat water.
6: Jullie onderzoeken ook het water van het Vaardeken.
15: Ja, klopt. Eigenlijk, het Vaardeken staat in rechtstreeks verbinding met het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort. En wij vrezen toch ook wel dat dat water zal geïmpacteerd worden. Aangezien dat daar eigenlijk nog minder stroming is dan op de andere kanalen, zou dat toch wel een rechtstreeks verband kunnen hebben dat daar zeker ook blauwalg wordt vastgesteld.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben George Keters.
16: Ik ben Caroline de Vriend.
17: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Bedoeling is een hedendaagse sporthal te combineren met aanvullende sportieve en recreatieve functies die de aantrekkingskracht van Sportpark De Schorre verder versterken. Een belangrijke randvoorwaarde blijft dat de sporthal ter beschikking blijft van de stad en de gebruikers. Geïnteresseerden kunnen voorstellen indienen tot 14 oktober. Nadien zal de stad Oostende eventueel een uitgebreidere marktbevraging doen. Kinderen tot 12 jaar reizen deze zomer gratis met de kusttram als ze in het bezit zijn van een zelfgemaakte strandbloem. De lijn wil kinderen zo op een speelse manier laten kennismaken met de kusttram. In De Haan is André Flahaut-Pouillon overleden. Ze was gemeenteraadslid en de eerste vrouwelijke OCMW-voorzitter. Ze vervulde dat mandaat 24 jaar. De Grote Post stelde het programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor. Ann Pauls.
2: We hebben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
19: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
20: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
21: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, drukke tijd in de zomer?
22: Het is hier altijd heel druk, ook voor onze stadsdiensten en de politie. Maar het is ook zo dat Oostende dan op zijn best is. Er is heel veel te doen, dus ik ga deze zomer ook de paar weken die ik vakantie ga nemen, ga ik in Oostende nemen.
6: Wat gaat u dan allemaal bezoeken doen?
22: Wat ik zeker ga doen, omdat ik dat elke zomer doe, zijn de dingen zoals Theater aan Zee en de Paulusfeesten. Maar ik ga even goed zorgen dat er wat kalmere momenten in zitten. Ik heb mij voorgenomen om wat literatuur in te halen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen en een nieuwe sportzaal bouwen. Sinds deze week kunnen bewoners van woonzorgcentrum Jacques Maas in Bredene genieten van een nieuwe en praktische dienstverlening. Een mobiele boodschappenkar die wekelijks een ronde maakt doorheen het woonzorgcentrum. De mobiele winkelkar laat bewoners toe om op een zelfstandige manier kleine aankopen te doen. Deze week hebben de Middelkerkse gemeentearbeiders nieuwe bloemen geplant rondom het pas geopende kruispunt van de Spermaliestraat. Er werden begonias, geraniums en kannas geplant. Er worden elk jaar in Middelkerken ongeveer 8000 bloemen geplant, vooral in de vroege lente. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
3: Ik ben Lut van de Kastelen.
4: Ik ben Patrick Jansen.
5: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
8: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
7: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
8: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
7: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
8: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: AJ Clayton is de nieuwe aanwinst van basketbalclub BC Oostende. De 22-jarige Amerikaan van 2,03 meter speelde vorig seizoen in Zweden. Daar was hij goed voor gemiddeld 15 punten per match. Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 14 oktober. Aan het nieuwe Lago-zwembad in Bredene werden nu ook de buitensportvelden geopend. Het gaat om een multisportterrein, tennisveld en beachvolleybalveld. De sportterreinen aan Lago mogen gratis gebruikt worden. De Middelkerkse wijnbouwer Eddy Durnay geeft voortaan rondleidingen in het wijndomein in deelgemeente Wilskerke. Op 2 hectare zijn er 24 amateurwijnbouwers actief. De gemeente Middelkerke coördineert de bezoeken aan het wijndomein. In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. Schepen voor jeugd Sybren Tailleu.
9: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
10: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, de James Ensor.

0: Huis, de vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
1: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
2: Dus buurtgid Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. En we willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
4: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Oostende laat de familiebadplaats Mariakerke niet los. Schepen voor toerisme, Nico Geldof. Ook deze zomer zetten jullie in op Mariakerke?
7: Zeker weten. We hebben dat deze winter al gedaan. We hebben dat gedaan deze winter, begin dit jaar, met het vuurwerk, traditioneel vuurwerk in onze stad. En ook deze zomer geven we toch wel de nodige aandacht en middelen hier aan de activiteiten in Mariakerke. Een deel van Oostende uiteraard, maar niet onbelangrijk, een soort van familiebadstad.
6: Dat is onder meer met een vuurwerk?
7: Dat is het vuurwerk, een geluidsarm vuurwerk weliswaar. Vuurwerk op 15 augustus. Maar we hebben ook andere activiteiten. En een van de nieuwe activiteiten van Toerisme Oostende is eigenlijk een fotowandelzoektocht hier in de week.
6: Het toerismekantoortje op de Zeedijk is er niet meer?
7: Nee, dat is een feit. Vroeger stond dat op het strandplein hier in Mariakerke. De investeringen ten opzichte van de reacties van het publiek waren er niet. Ik denk dat de mensen al snel eigenlijk het toerismegebouw in het centrum van onze stad vinden of eigenlijk gewoon alles online opzoeken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Bedoeling is een hedendaagse sporthal te combineren met aanvullende sportieve en recreatieve functies die de aantrekkingskracht van Sportpark De Schorre verder versterken. Een belangrijke randvoorwaarde blijft dat de sporthal ter beschikking blijft van de stad en de gebruikers. Geïnteresseerden kunnen voorstellen indienen tot 14 oktober. Nadien zal de stad Oostende eventueel een uitgebreidere marktbevraging doen. Kinderen tot 12 jaar reizen deze zomer gratis met de kusttram als ze in het bezit zijn van een zelfgemaakte strandbloem. De lijn wil kinderen zo op een speelse manier laten kennismaken met de kusttram. In De Haan is André Flahaut-Pouillon overleden. Ze was gemeenteraadslid en de eerste vrouwelijke OCMW-voorzitter. Ze vervulde dat mandaat 24 jaar. De Grote Post stelde het programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor. Ann Pauls.
2: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
4: Ik ben David Nassus.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
6: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg viert zomersfeest.
9: Absoluut. Op zaterdag 11 juli vieren wij samen met al onze inwoners eigenlijk Oudenburg Zomert. Het is eigenlijk een stadsfestival waarbij dat we heel wat artiesten uitnodigen om er een hele leuke namiddag en avond van te maken. Het vindt plaats in het Abspark, waardoor dat het ook een beetje feest in het park gevoel geeft, waarbij dat er ook kinderanimatie voorzien is en eigenlijk voor jong en oud wel wat te beleven valt. Headliner dit jaar is Bart Kael, maar er zijn ook heel wat lokale coverbands en ook Radio Doewop, een lokaal initiatief, zal ook aanwezig zijn en toch wel voor heel wat volk zorgen.
8: Jullie doen dat al voor de vijfde keer. Oudenburg Zomert als een beetje de start van de zomer.
9: Ja, het is eigenlijk de aftrap van ons zomerseizoen. Weliswaar hadden we dit jaar uitzonderlijk ook al een eerder festival, namelijk Duckfest, die eigenlijk voor duizenden bezoekers ook al had gezorgd. Maar dat was eigenlijk een initiatief die van Rotary Gistel Oudenburg plaatsvond. Oudenburg Zomert is daarentegen echt wel een stadsfestival door onze eigen stadsorganisatie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen en een nieuwe sportzaal bouwen. Sinds deze week kunnen bewoners van woonzorgcentrum Jacques Maas in Bretene genieten van een nieuwe en praktische dienstverlening. Een mobiele boodschappenkar die wekelijks een ronde maakt doorheen het woonzorgcentrum. De mobiele winkelkar laat bewoners toe om op een zelfstandige manier kleine aankopen te doen. Deze week hebben de Middelkerkse gemeentearbeiders nieuwe bloemen geplant rondom het pas geopende kruispunt van de Spermaliestraat. Er werden begonias, geraniums en kannas geplant. Er worden elk jaar in Middelkerken ongeveer 8000 bloemen geplant, vooral in de vroege lente. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: De dactylozaal in de Grote Post in Oostende is een zeer warme zaal. Dat wordt via verschillende kanalen gesignaleerd. Schepen voor Cultuur, Vanessa Vens, wat is hier precies het probleem in die dactylozaal?
10: Het klopt wat je zegt. Nog voor het publiek, nog voor de spelers is de zaal aangenaam. Ik zal de zaal even situeren. Ligt aan de voorkant van het gebouw, achter de monumentale glaspartijen. Dus je kan voorstellen op een warme dag als vandaag of warme dagen zoals deze week, de zon zit op de gevel en het maakt het er zeer warm. Met als gevolg dat zuurstof soms wat tekort is en dat mensen zich beklemd voelen in de zaal.
8: Ook in de winter.
10: Ook in de winter. Vroeger was dit niet het geval, maar meer en meer krijgen we klachten daaromtrent.
8: Dat was nogthans een hele leuke zaal. Klein zaaltje met een bijhorende mogelijkheid voor een bar te doen. Ideaal voor Oostendse toneelverenigingen.
10: Ja, dat klopt. Maar het is geen professionele zaal. Het zijn losse stoelen. Er is geen airco in voorzien. Het gaat niet met een vaste opstelling van apparatuur. En we hebben wel een alternatief voor de toneelverenigingen.
8: Wat is het alternatief?
10: Wel, het alternatief dat we aangeboden hebben, we hebben met alle toneelverenigingen gepraat ondertussen. En we hebben gezegd van, kijk, wij kunnen u de kleine post aanbieden. En een toffere bar die daarnaast ligt. En wij bieden u een extra 2 dagen repetitieruimte aan. Want dit kan nog. In de dactylozaal kan er nog gerepeteerd worden. Maar voor het ontvangen van publiek wordt het zeer moeilijk.
8: Dat is hetgeen de verenigingen ook zeggen. We kunnen een productie brengen, maar we hebben toch een aantal dagen opbouwtijd nodig. En in die kleine post, dat is allemaal afgemeten, daar is er niet zoveel vrijheid.
10: Dat klopt. De kleine post wordt fel bevraagd. Dus dat willen velen boeken. En we voorzien 4 dagen in de kleine post en de dactylozaal 2 dagen. Dus we willen dit jaar uitproberen en dan evalueren en kijken hoe we het met andere maatregelen kunnen verbeteren voor de organisaties, voor de toneelverenigingen. Nut en Vermaak, KVGO, Baltricot en James Ensor.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
11: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
12: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
13: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regio Nieuws. AJ Clayton is de nieuwe aanwinst van basketbalclub BC Oostende. De 22-jarige Amerikaan van 2,03 meter speelde vorig seizoen in Zweden. Daar was hij goed voor gemiddeld 15 punten per match. Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 14 oktober. Aan het nieuwe Lago-zwembad in Bredene werden nu ook de buitensportvelden geopend. Het gaat om een multisportterrein, tennisveld en beachvolleybalveld. De sportterreinen aan Lago mogen gratis gebruikt worden. De Middelkerkse wijnbouwer Eddy Durnee geeft voortaan rondleidingen in het wijndomein in deelgemeente Wilskerke. Op 2 hectare zijn er 24 amateurwijnbouwers actief. De gemeente Middelkerke coördineert de bezoeken aan het wijndomein. In Oudenburg is er deze zomer een uitgebreid aanbod voor jongeren. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu.
14: Enerzijds is er de speelpleinwerking, de tunnen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen daar al terecht. En daarnaast bieden we ook opnieuw onze swapwerking aan. Dat is dan specifiek voor tieners vanaf 10 jaar, waarbij dat we elke donderdag een leuke activiteit voorzien. Zo gaan die kinderen bijvoorbeeld leren graffiti spuiten, leren pizza's maken of gaan ze ook eens naar Walibi. Dus een heel leuk aanbod van activiteiten.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Middenkust Zomer 2026 is een nieuwe krant, Jean-Marie Bolle. Wat is het idee erachter?
15: Wel, men is vorig jaar een test gedaan, lokaal in Oostende, voor de biljartclub een beetje naam te geven. We komen uit een hele moeilijke periode. En er waren een paar adverteerders die daarin stonden, die zeiden: waarom lanceer je dat ik het niet in de zomer? Er is nog zoveel te doen aan de kust. En ik heb dat wat opengetrokken. En het is dus vanuit Westende tot in Wenduinen, heel die middenstrook, wat we laten weten aan de mensen wat er allemaal te doen is in de zomer.
8: Op een heel grote oplage?
15: Ja, er zijn 20.000 kranten, dus die zijn overal te pakken. De krant blijft hetzelfde, tot eind september blijft hij in het straatbeeld. Dus de krant verandert niet, maar de bezoekers veranderen wel. Dus iedere keer om de 14 dagen komen er andere mensen en die dan ook die krant nemen. Er staan ook noodnummers in, er zit wat info in, er zit een beetje van alles in. Dat,
8: Je mikt op toeristen en vaste verblijvers ook met die krant?
15: Vaste verblijvers ook, mensen lokaal. Hé. Dus er zitten ook noodnummers in en er zit een quiz in. Mensen kunnen misschien miljonair worden met een cadeautje van de Nationale Loterij. Dus het zit allemaal in een klein hoekje. Maar we houden de mensen dus een beetje informatief op de hoogte.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Eddy Grison.
18: Ik ben Dina Batti.
19: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
20: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende gaat op zoek naar een investeerder voor de sportzaal Mr. V. Die moet de site ontwikkelen. Bedoeling is een hedendaagse sporthal te combineren met aanvullende sportieve en recreatieve functies die de aantrekkingskracht van Sportpark De Schorre verder versterken. Een belangrijke randvoorwaarde blijft dat de sporthal ter beschikking blijft van de stad en de gebruikers. Geïnteresseerden kunnen voorstellen indienen tot 14 oktober. Nadien zal de stad Oostende eventueel een uitgebreidere marktbevraging doen. Kinderen tot 12 jaar reizen deze zomer gratis met de kusttram als ze in het bezit zijn van een zelfgemaakte strandbloem. De lijn wil kinderen zo op een speelse manier laten kennismaken met de kusttram. In De Haan is André Flahaut-Pouillon overleden. Ze was gemeenteraadslid en de eerste vrouwelijke OCMW-voorzitter. Ze vervulde dat mandaat 24 jaar. De Grote Post